0: Nee, dat is nog wel weer zo.
1: Van Halloween naar Handelen voor uw vangnis met Hansel van Zijn, Frank, Hetzet, Frank, Jij, Zijn, Kansi, wat er verder wordt er ooit mooi naar gezien, ja, ja. We gaan nog een paar van het monster, wat er zo niet klaar, daar had ik de lucht met, maar ik ga, voor een chance, Frank, actie, en ik heb de buurt van een massie,